0: bent, blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

Zo'n lekkere stem van Joe Cocker had hij. Jongens. With a little help for my friends. Ja, veel zware checkies roken, veel bier drinken, denk ik. En veel alcohol in de vroege ochtend. Dan krijg je dat. Ja, mooie man was het vroeger, hoor. Jongens, wat een mooie muziek maakte hij ook. Goed voor de wekker wakker. Ik zeg welkom. Het is vandaag dinsdag. We zijn 23 juni. Ja, studenten hebben het moeilijk, maar vooral internationale studenten. Want die hebben last van bedzwansen, verhuurders die extreem hoge huurprijzen vragen. Studenten die wonen in huizen zonder verwarming, werkende wasbakken die het niet doen of ramen die niet opengaan. Ja, de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB, die trekt nu aan de bel over het stijgend aantal internationale studenten met huurproblemen. Ja, de studentenvakbond die heeft een aantal hulpverzoeken bekeken die dit jaar bij hun meldpunt binnenkwamen. En de signalen die ze kregen, die lopen uiteen. Studenten kregen bijvoorbeeld te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden, online oplichting ook nog een keertje. Ja, ze durfden vaak geen hulp in te schakelen of wisten niet hoe ze dat moesten doen. Ja, bij de vakbond kwam zelfs een aantal meldingen binnen die er ook niet om liegen. Het ging over bedzwansen, ja. Mijn huisgenoot, zo vertelt de student, die ontdekte dat ze beter had. Die waren veroorzaakt door bedzwansen in haar bed. We hebben meteen het verhuurbedrijf geïnformeerd en de huisbaas gebeld. Maar niemand reageerde, zo zegt een anonieme student. Ja, van de tientallen telefoontjes die de vakbond elke maand krijgt, gaan de meeste nog altijd over het grote tekort aan studentenkamers. Ja, in universiteitssteden. Maar als internationale student, als je dan eenmaal een kamer hebt gevonden, dan gaat het alsnog geregeld mis. Ja, het probleem zit er meestal in de hoge woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die alle regels aan hun laars lappen. Dat zegt de studentenvakbond. Ja, de studenten en de situatie die wordt er volgens de studentenvakbond niet beter op door de verdwijning van de zogeheten huurteams in de universiteitssteden. Nou, we hebben het over Rotterdam bijvoorbeeld en Utrecht. Hè? Ja, huurteams die hadden we vroeger, hè, die informeren zeg maar Nederlandse en internationale studenten over hun rechten. En die kunnen ook problemen op de huurmarkt eerder signaleren. Ja, huurrecht bijvoorbeeld op papier betekent in veel gevallen nog niet huurrecht in de praktijk. Hè? Ja, het staat allemaal wel op die blaadjes, maar ja, krijg je dat ook, hè? Ja. Dus er moet wat aan gedaan worden, zo zegt de studentenvakbond. Ja, het kabinet die is er al een aantal jaren mee bezig om het aantal internationale studenten in Nederland te beperken. En onlangs bleek dat het aantal voor het eerst in 20 jaar nu wel is gedaald, hè? Dus ja, dan komen er weer wat meer studentenwoningen vrij natuurlijk, hè, voor de bijvoorbeeld Nederlandse studenten of Belgische studenten. Ja, ik noem even een voorbeeldje, Duitse studenten. Hè? Ja. Maar goed, het gaat niet goed. Verhuurders van de studentenkamers die lappen de regels aan hun laarzen, zo blijkt. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, we hebben veel te doen. Het wordt warm vandaag ook weer, dus laat maar beginnen.

Nou, het is nog eens lekker om te beginnen zo, hè? Heerlijk, jongens. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij dit radioochtend Vuitton. We gaan even kijken naar het nieuws. Ja, de financiële situatie van veel huishoudens gaat achteruit. Bijna 40% kan moeilijk rondkomen. Binnen de groep zijn er problemen bij jongvolwassenen. In de 20 ligt het probleem het grootst. Staat in het Nibud-rapport Geldzaken in de praktijk 2026. Ja, bij de vorige editie, 2 jaar geleden, was het aantal dat moeilijk kon rondkomen rond de 32%. Ook toen waren er bepaalde groepen die kwetsbaar waren. Nou, door de jaren heen ziet men dat een steeds grotere groep ontstaat van jongvolwassenen die financiële problemen hebben. Zo zegt de Nibud-directeur Matthias Gijsbetsen. Ja, bij jongvolwassenen van 18 tot en met 30 jaar groeide het aandeel van 40% naar 54%. En daarmee ziet het Nibud dat dit een van de groepen is waar de verslechtering het sterkst zichtbaar is. Ook zijn er grote verschillen tussen huurders en kopers en mensen met een vast en een wisselend inkomen. In het onderzoek naar financiële gezondheid komen weer dezelfde kwetsbare groepen naar voren. Ja, waar mensen het vaakst tegenaan lopen zijn de kosten van kinderen, vervoer, inboedel en boodschappen. Nou, die boodschappen, daar wil ik even op terugkomen. Dat is inderdaad fix duur geworden. Ik was gisteren nog eventjes in de supermarkt voor boodschappen halen en ook schrok me echt lam. Ik dacht van nou, er ligt bijna niks in dat mandje en ik zit al bijna aan de 40 euro, joh. Ja, dat is niet normaal. Ja, je hoort ook steeds meer dat mensen naar Duitsland gaan, hè. Ze gaan steeds meer naar Duitsland om boodschappen te halen. Is echt veel goedkoper. Ja, ook al zeggen ze in Den Haag dat het niet zo is. Toch combineren mensen het ook vaak met een uitstapje. Ze gaan even een stad bezoeken en dan pakken ze gelijk de boodschappen even mee. En dat scheelt echt, want ik heb die prijslijstjes gezien, de kassabon. Dat heb ik even tegenover die van mij neergelegd. Nou, daar zit toch echt wel een verschil in, hoor. Dan heb ik het niet over 10 eurocent of zo, of 20 eurocent. Nee, dan heb ik het echt over euro's. Ja, een pak koffie bijvoorbeeld. Ik noem maar een voorbeeldje, een pak koffie. Nou, dan zit ik hier in Nederland al aan de 6 euro, 7 euro, het goedkoopste pak. Want ik kijk dan naar de B-merken. En in Duitsland een pak koffie 3 euro. Dan denk ik, nou, dat is nogal een verschil, hè? Ja. Dus mensen proberen altijd de vaste lasten te betalen en lopen dan tegen de prijsstijging aan. Want dat doen de meeste mensen natuurlijk. Die gaan eerst, als ze hun loon binnen hebben, eerst die vaste lasten betalen. Want ja, je moet toch een dak boven je hoofd hebben. Je moet de energie hebben, je moet het water hebben. En dan blijft er een bedrag over. En daar moeten ze dan van rondkomen de rest van de maand. Nou, en dan komen ze vaak 2 weken tekort. Niet alleen bij mensen die geen werk hebben, hoor. Nee, het zijn ook gewoon werkenden die daar last van hebben. Ja. Dan moeten ze echt gaan kiezen. Wat moet ik nou doen? Moet ik nou de auto vol gaan tanken zodat ik naar mijn werk kan? Of zal ik boodschappen halen? Want ik kan het bedrag maar 1 keer uitgeven. Ja, en zo werkt het wel, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag, zo dadelijk hebben we de dagtopper. Maar jongens, we zijn toch een beetje in afwachting van het Nederlands elftal, hè? Wat gaat er gebeuren en tegen wie moeten we, hè?

Dino Miletta, als de dagtoppen vandaag en This Moment bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het begon vanmorgen vroeg, begon het lekker wat betreft het weer. Het was lekker koel tussen de 11 en de 17 graden. Het was voor de zon opkwam. Nou ja, het kwik gaat vandaag weer snel oplopen naar hoge temperaturen. Ja, met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind. Vanavond dan blijft het ook nog een tijdje warm. Dus dat betekent dat er weer veel mensen met hun stoeltjes en hun bankjes en zo voor de deur zitten. Als je bomen voor hebt staan, bijvoorbeeld zoals hier bij het Van Vliethuis, is dat best wel een gezellige bedoeling. Want iedereen zit lekker buiten. 'S Avonds zit je een beetje met elkaar te schreeuwen, een beetje te praten met elkaar. Soms ga je bij elkaar zitten. Nee, dat heeft toch wel een beetje cohesie, hè? Zoals het zo mooi heet. Ja, nou ja, in elk geval, de nacht is weer lekker fris, rond de 14 graden. Morgen is het ook weer warm. Maar dan stijgt de temperatuur naar de 29 tot, let op, 37 graden. Hè? Ja, jongens. Het wordt een klein beetje afzien vandaag. Hè? Lekker warm, waterbadje neerleggen, voetjes erin. Hè? Ja. 1990, Vaya Condiel stond in de top 40. Met What's a Woman, What a Man. 3 weken lang. En hier is hij en zo klonk hij.

Eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

Klein beetje meditatie met Foreigner en I Wanna Know What Love Is. Ja, nou, je weet het wel, als je een keer een liedje op de radio wilt horen. Je denkt van, dat is leuk om in Voor de Wekker Wakker een keer te draaien. Dan moet je dat mailen naar Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com. Ja, moet, je mag het doen. Zo heb ik een berichtje gehad van Hans. Hij zegt, hoi Erik, weet je nog dat we het laatst over Bandung hadden? Nou ja, ik heb het liedje voor je opgezocht. Het is een heel oud liedje uit 1929 en het wordt gezongen door Willy Derby. Hallo Bandung. Nou ja, op verzoek dus uit 1929. Is misschien wel de oudste plaat die we ooit in dit programma hebben gedraaid.

vervelen op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw aan het ontscheepbandoen voor. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder zachte stem van haar zoon. Hallo? Van? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo.

zegt ze teder. Ik heb maandenlang gespaard. Het was om jou te kunnen spreken, mijn allerlaatste gulden waard. En ontroerd zegt hij dan moeder, nog 4 jaar dan is het om. Oudje lief, wat zal ik je pakken, als ik weer in Holland kom. Hallo? Bandu? Ja moeder, hier ben ik. Dat lieve jongen zegt het met een snik. Hallo, hallo.

Wat eens moeder, zegt hij lachend, ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh hoe lief, tabé, tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert zo heer. Dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze wenend neer. Hallo? Dan? Ja moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo.

0: van de zon. Maar dan wel met een koel drankje. En voor de wekker wakker binnen handbereik. Tropenrooster, zweet, zwoegen en luisteren naar Voor de Wekker Wakker. Zon, tropenrooster en Voor de Wekker Wakker. De ultieme vibe voor deze hittegolf. Trotseer de hitte met de zomerse glimlach van Voor de Wekker Wakker.
1: Zorg goed voor je oren. Smeer ze elke ochtend in met Voor de Wekker Wakker. Zorg goed voor je oren. Smeer ze elke ochtend in met Voor de Wekker Wakker.
2: Back to the 80s. Back to the 80s.
3: 80.
4: This old house wants new children. This old house wants new wife. This old house was home.
2: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Martin. Thank you. Thank you very much.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorlen.nl.

0: actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Even weken op zondag van 8 tot 10. Gaat het lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo! Dus luister naar deze radio!
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey, lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

Best super snelle, zij weet van mij. Zie je in de bus niet, broertje, want het lukt niet totdat je Mercedes rijdt. Toch? Voor die halve deal ga je met benen wijd. We kennen de codes, ja, ik ben een motor, maar niet iedereen begrijpt.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Ik wil opgeven.
1: Dan ben je niet. Dat is het.
2: Hoor, er moet toch eentje bij je passen.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

0: The Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

ben supersnel en zij weet van mij. Zie je in de bus niet, broertje, want het lukt niet totdat je Mercedes rijdt. Toch? Voor die halve deal ga je met benen wijd. We kennen de codes, ja, ik ben een motor, maar niet iedereen begrijpt.

0: voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorle.nl.
1: Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

the courage. Thank you.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Hey, lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

The impossible will take a little while. I said.

trein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.